0: 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een grote zoekactie in Rugelwaard bleek vrijdagmiddag loos alarm. Hulpdiensten rukten uit naar de Westtangent nadat een scootmobiel zonder bestuurder langs het water was gevonden. Brandweer, politie en een duikteam zochten naar een mogelijke drenkeling. De eigenaar meldde zich later en was gaan wandelen terwijl ze een scootmobiel opladen. Het Openbaar Ministerie eist 5 maanden cel en tbs met dwangverpleging voor de gewapende overval op frietzaak De Vlamink in Alkmaar, gepleegd in mei vorig jaar. Onderzoek toont psychische problemen bij de verdachte aan. Hij zelf wijt zijn gedrag aan drank- en drugsgebruik en hoopt op geen tbs. De gemeente Alkmaar stelt nieuwe muren beschikbaar voor legale graffiti. Er komen muren bij skatepark Oosterhout en op bouwplaatsen op Overstad. De bestaande street art muur bij de Vronemeer blijft behouden. De raad vroeg al in 2025 om meer ruimte voor street art. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier roept inwoners op zuinig te zijn met water vanwege dreigende watertekorten. Huishoudens kunnen korter douchen en zwembadjes laten staan. Boeren kunnen besproeien uitstellen tot uren met minder verdamping. Dijkgraaf Klaasien Hartog noemt de oproep uitzonderlijk voor de regio. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags. 1, 2, 1, 2, 3.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist. Verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een grote zoekactie in Rugelwaard bleek vrijdagmiddag loos alarm. Hulpdiensten rukten uit naar de West-Tangent nadat een scootmobiel zonder bestuurder langs het water was gevonden. Brandweer, politie en een duikteam zochten naar een mogelijke drenkeling. De eigenaar meldde zich later. Hij was gaan wandelen terwijl zijn scootmobiel opladen. De minderjarige terreurverdachte die deze week in Alkmaar werd aangehouden blijkt uit de Rijp te komen. Burgemeester Anja Schouten onderbrak haar vakantie om fractievoorzitters bij te praten. Volgens de gemeente is er geen concrete dreiging. Een wijkteam gaat in de Rijp in gesprek met bewoners. De drie verdachten blijven voorlopig vastzitten. Bewoners van het Noordeinde in Sint Pancras maken zich zorgen over verkeer in hun straat. De VVD in Dijk en Baard stelden daarover raadsvragen. De smalle straat wordt veel gebruikt als route naar de benedenweg. Al in 2021 waren er plannen om dit aan te pakken, maar die zijn nooit uitgevoerd. De gemeente Alkmaar ziet uitdagingen bij de realisatie van de Bestevaartbrug over het Noord-Hollands Kanaal. Eerste onderzoeken tonen knelpunten. Dit najaar gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en ondernemers. Het besluitvormingsproces duurt langer dan gedacht. Een eerste ontwerp wordt pas in 2027 verwacht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische Voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een man op een scootmobiel is vrijdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Akersloot. Hij werd aangereden door een automobilist en naar het ziekenhuis in Beverwijk gebracht. De Geesterweg was tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Openbaar Ministerie eist 5 maanden cel en tbs met dwangverpleging voor de gewapende overval op frietzaak De Vlamink in Alkmaar, gepleegd in mei vorig jaar. Onderzoek toont psychische problemen bij de verdachte aan. Hij zelf wijt zijn gedrag aan drank- en drugsgebruik en hoopt op geen tbs. GGD Hollands Noorden heeft 2025 afgesloten met een tekort van bijna 1,5 ton. Dat kon worden gedekt uit algemene reserves. De gezondheidsdienst kampt met stijgende loonkosten en vindt niet alle vacatures ingevuld. Waren alle vacatures wel vervuld, dan waren de salariskosten volgens de GGD hoger uitgevallen. De asielnoodopvang in sporthal Het Vennewater in Heilo is de eerste 3 weken zonder incidenten verlopen. De locatie opende op 6 juli voor 6 weken. Er verblijven nu 60 asielzoekers, minder dan de verwachte 100. Allemaal mannen vanaf 23 jaar. De opvang stopt op 16 augustus. De afbouw duurt ongeveer 1 week. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een man op een scootmobiel is vrijdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Akersloot. Hij werd aangereden door een automobilist en naar het ziekenhuis in Beverwijk gebracht. De Geesterweg was tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Openbaar Ministerie eist 5 maanden cel en tbs met dwangverpleging voor de gewapende overval op frietzaak De Vlamink in Alkmaar, gepleegd in mei vorig jaar. Onderzoek toont psychische problemen bij de verdachte aan. Hij zelf wijt zijn gedrag aan drank- en drugsgebruik en hoopt op geen tbs. De gemeente Alkmaar stelt nieuwe muren beschikbaar voor legale graffiti. Er komen muren bij skatepark Oosterhout en op bouwplaatsen op Overstad. De bestaande street art muur bij de Vronemeer blijft behouden. De raad vroeg al in 2025 om meer ruimte voor street art. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier roept inwoners op zuinig te zijn met water vanwege dreigende watertekorten. Huishoudens kunnen korter douchen en zwembadjes laten staan. Boeren kunnen besproeien uitstellen tot uren met minder verdamping. Dijkgraaf Klasien Hartog noemt de oproep uitzonderlijk voor de regio. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: het is maar dat je het weet. Inderdaad. Wat is er dan met de klant? Nou, we beginnen eigenlijk met de Telegraaf. Zwarte zaterdag met lange files in heel Europa. Wat zijn vandaag de drukste wegen? Je weet het wel, de zomervakantie is begonnen. Dus we houden je via dit live blog van de Telegraaf eigenlijk op de hoogte. Nou, in ieder geval, we gaan ergens beginnen. Dat is namelijk in Frankrijk. De Zwarte Zaterdag, ja, die is vandaag ingegaan. En ja, dan kan je dit eigenlijk gaan verwachten. Want de vakantiegangers die uit Nederland vertrekken naar Frankrijk of Spanje moeten rekening houden met veel vertraging op de route Soleil. Met name op de A7 tussen Lyon en Orange. Ook verderop op de A9 richting de Spaanse grens is het file rijden. Het is maar dat je het weet.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: Dan komen wij de stem uit, eigenlijk de BN, inzameling voor nabestaanden verongelukte chauffeur. De 19-jarige op de A17 bij Moerdijk haalt al snel het streefbedrag. Collega's en eigenlijk van de Gorkumse vrachtwagenchauffeur Gerben den Hollander, die afgelopen dinsdag op de A17 bij Moerdijk om het leven kwam, zijn een inzamelingsactie begonnen voor zijn nabestaanden. Een streefbedrag van 15.000 euro is inmiddels al binnen. Op de botten van...
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: Je hoort het al in het nieuws. FIFA-voorzitter, dat is in het Algemeen Dagblad te lezen. Ja. Infantino trekt daar namelijk omstreden plannen voor de verkoop van het WK-aandelen in naar wereldwijde kritiek. De wereld eigenlijk voetbalbond FIFA ziet af van de omstreden plan om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal aan extreme investeerders te verkopen. Dat maakt de FIFA-voorzitter ja eigenlijk bekend. Het is van de baan.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: En er kwam uit bij het Noord-Hollands Dagblad. Een geparkeerde caravan bij woning volledig uitgebrand in Bergen. Een geparkeerde caravan is volledig uitgebrand in de nacht van zaterdag. Althans, sorry, van vrijdag op zaterdag. De caravan stond bij een woning aan de Van Bladerenweg in Bergen. De brand werd rond 11 uur 's avonds ontdekt. Gewaarschuwd. Bij aankomst stond de caravan helemaal in brand. Er ontplofte wel een glas gasfles en dat was hoorbaar. De caravan stond vlak naast een woning. Daarom werd uit voorzorg de zijkant van het huis ook nat gehouden. Een kunststof voorgevel is door de hoge vlammen beschadigd geraakt. Ook de deur van de garage liep brandschade op. Kijk, en dat is dan een zeer zwarte zaterdag. Als je dan gaat beginnen met je vakantie. Dat is wel echt triest en triest. Dus tot zover.
1: Wat is er aan de hand met die krant?
0: Ja, dan gaan we een stukje draaien van vinyl. Dat is ook wel eens leuk om weer eens te horen. Van vinyl. Wat heb ik?
2: Het is typisch 80 met André van Straten. Natuurlijk.
0: Ik vind het leuk.
2: De twee hitsbanken.
0: Maar dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Ik had een stukje klaarstaan op muziek. En dat komt uit 1978. Oh, het heeft met water te maken. Absoluut. Wij gaan zelf de verkoeling opzoeken.

0: heel leuk om dat weer eens terug te horen. Dat was namelijk die hele mooie van Dennis en My Other Little Bubble. En daarvoor Boyzone en Love Me For A Reason. Heerlijk. Ik zou zeggen, hoogst tijd voor.
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Op de grond van de bakkie pleuren ga ik jou de volgende informatieve informatie met jou mededelen. Onderweg namelijk het regionieuws, het weer en natuurlijk Meet in Holland. Voor de bouwvakkers die met bouwvak zijn. En nu hoogst tijd voor Dave en Rain Dance. Mag ook wel eens even tussendoor. Spatje regen, inderdaad. Kom maar, we mogen weer.
1: Ah, daar gaat hij weer. Radio 80.

0: of blind. Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Wakey, wakey! Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
2: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
3: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
1: Oeh, oeh, oeh, oeh.
4: Kees, ben je daar?
5: Ja? Ja.
1: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
6: Hallo.
1: Redactie@rtv80.nl.
3: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
1: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
4: En doen we het stil op de radio. Apart.
3: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een grote zoekactie in Rugelwaard bleek vrijdagmiddag loos alarm. Hulpdiensten rukten uit naar de West-Agent nadat een scootmobiel zonder bestuurder langs het water was gevonden. Brandweer, politie en een duikteam zochten naar een mogelijke drenkeling. De eigenaar meldde zich later. Hij was gaan wandelen terwijl zijn scootmobiel oplaadde. De minderjarige terreurverdachte die deze week in Alkmaar werd aangehouden, blijkt uit de Rijp te komen. Burgemeester Anja Schouten onderbrak haar vakantie om fractievoorzitters bij te praten. Volgens de gemeente is er geen concrete dreiging. Een wijkteam gaat in de Rijp in gesprek met bewoners. De drie verdachten blijven voorlopig vastzitten. Bewoners van het Noordeinde in Sint Pancras maken zich zorgen over verkeer in hun straat. De VVD en Dijk en Waard stelden daarover raadsvragen. De smalle straat wordt veel gebruikt als route naar de benedenweg. Al in 2021 waren er plannen om dit aan te pakken, maar die zijn nooit uitgevoerd. De gemeente Alkmaar ziet uitdagingen bij de realisatie van de Bestevaartbrug over het Noord-Hollands Kanaal. Eerste onderzoeken tonen knelpunten. Dit najaar gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en ondernemers. Het besluitvormingsproces duurt langer dan gedacht. Een eerste ontwerp wordt pas in 2027 verwacht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Bijna 3 minuten op de klok van 10:30 alweer. Vanmorgen start de dag droog met flink wat zon en lokaal een mistbank. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken, maar het blijft op een zeer lokaal buitje na zo goed als droog. Kijken we naar de temperatuur, die stijgt naar 22 tot 26 graden. De wind is variabel, zwak tot matig. Kijk naar vanavond en vannacht, is het droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 10 tot 17 graden en ontstaat een lokale mistbank. Morgen.

begonnen is of niet begonnen is, het blijft daar stromen. De keel moet even doorgestroomd worden, of doorgesmeerd worden. Met de stijgerpijp in Meten Holland. En wij zijn de jongens van de bouw. En dit is Jennifer Lopez.

vooral de tekst, hè. Coolio en Too Hot, heerlijk. En daarvoor Jennifer Lopez en Angel Mama. Heerlijk, omdat we eens terug te horen. Onderweg, Rihanna en Pon de Replay. En dit is Yes R. En uit elkaar, hier op Zomerradio 80. En dat allemaal in het hele mooie programma Typisch 80.

0: hadden drie achter elkaar. De eerste was Yes Hadden uit elkaar. En daar Rihanna van de Replay. En dit is Het Goede Doel. En zwijgen. We zijn toegekomen aan het laatste item van het eerste uur alweer. Live in concert. Don't Go Breaking My Heart. Dan de live versie van Elton John en Kiki Dee. Ik zeg het tot straks in twee gedeelten van Typisch 80.
1: Typisch 80 presenteert. Meer muziek in het weekend met Live in Concert. Live in Concert.
2: In 1975, my next guest was here and sang with me, and we sang this song. So I thought it would be great to reenact this incredible moment, or that incredible moment. So I asked her to come over, and she did. Here is Kiki Dee!

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever 4 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Johannes Blue en samen met ma fille, ofwel ma lieve en Edge of Desire. Hoogst tijd voor...
1: Wat gaan we doen?
0: Inderdaad, wat gaan we doen? Het is wel een stukje vooruit eigenlijk al, maar in januari komen de Duitse liefhebbers van de strand... fietsen, hardlopen en wandelen weer naar het Noord-Hollandse kustdorp Egmond aan Zee. Het nieuwe sportjaar begint op zaterdag 9 januari 2027 alweer. Met de strandrace GP Groot, Egmond Pier Egmond. Een dag later, op zondag 10 januari, vindt namelijk de halve marathon plaats. Op zaterdag 23 en zondag 24 januari begint het nieuwe wandelseizoen. Met eigenlijk de Hotel in Egmond Wandel Marathon. Inschrijving voor de drie evenementen, ja, die zijn al geopend. De inschrijving voor de drie evenementen is nu geopend via www.lechampion.nl/Egmond-evenementen. Inschrijven voor de GP Groot Egmond Pier Egmond en de Egmond Halve Marathon is mogelijk tot en met maandag, dat kan, 28 december. Of tot het deelnemerslimiet is bereikt. De inschrijving voor de Egmond Wandelmarathon is ook geopend. Tot en met maandag 18 januari. Of dat het deelnemerslimiet is bereikt. Het is maar dat je weet. Dus tot zover.
1: Wat gaan we doen?
0: Inderdaad, wat gaan we doen? We gaan een stukje draaien van vinyl. Vind ik leuk. Geen dog. Justin Timberlake. Can't stop the feeling.

typisch 80. Al de weg heb ik voor je klaarstaan. Het regennieuws, het weer en de tweedsbank. UB40 heb ik voor je klaarstaan in de tweedsbank. Wees deze. Het is mooi blauw buiten. Inderdaad, Suzanne en Freek hebben het daarover. Blauwe dag.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Live in concert.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een man op een scootmobiel is vrijdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Akersloot. Hij werd aangereden door een automobilist en naar het ziekenhuis in Beverwijk gebracht. De Geesterweg was tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Openbaar Ministerie eist 5 maanden cel en tbs met dwangverpleging voor de gewapende overval op frietzaak De Vlamink in Alkmaar, gepleegd in mei vorig jaar. Onderzoek toont psychische problemen bij de verdachte aan. Hij zelf wijt zijn gedrag aan drank- en drugsgebruik en hoopt op geen tbs. GGD Hollands Noorden heeft 2025 afgesloten met een tekort van bijna 1,5 ton. Dat kon worden gedekt uit algemene reserves. De gezondheidsdienst kampt met stijgende loonkosten en vindt niet alle vacatures ingevuld. Waren alle vacatures wel vervuld, dan waren de salariskosten volgens de GGD hoger uitgevallen. De asielnoodopvang in sporthal Het Vennewater in Heiloo is de eerste 3 weken zonder incidenten verlopen. De locatie opende op 6 juli voor 6 weken. Er verblijven nu 60 asielzoekers, minder dan de verwachte 100. Allemaal mannen vanaf 23 jaar. De opvang stopt op 16 augustus. De afbouw duurt ongeveer 1 week. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Ja.
4: Het leuke ervan is, ik heb helemaal niks klaargezet, joh.
3: Oh.
4: Dat gebeurt niet vaak in de zomer, maar af en toe dan heb je wel eens van die momentjes. Dan moet ik even wat klaarzetten. En dan gaat het dus, eigenlijk gaat het dus nu wel goed. Want we moeten het weer nog doen, inderdaad. 2 minuten op de klok van 11:30 alweer. Vanmorgen staat eindelijk droog. Ofwel de dag droog met flink wat zon en lokaal een mistbank. In de loop eigenlijk van de dag ontstaan stapelwolken, maar het blijft op zeer lokaal buitje na zo goed als droog. Kijken we naar de temperatuur. Jawel, die stijgt naar 22 tot 26 graden. De wind is variabel en zwak tot matig. Kijken we naar vanavond en vannacht is het droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 10 tot 17 graden en ontstaat een lokale mistbank. Morgen flink wat zon en is het droog en het wordt maximaal 24 graden. Weer iets warmer wordt het. Ja, heerlijk. Ik mag het wel. Onderweg, de Tweedsbank UB40.

Ja, de cover van Elvis Presley. UB40, dit was Sing Your Song. Dit was I Can't Help Falling In Love With You. Het origineel is eigenlijk van Elvis Presley. In de tweesbank, UB40.

Joy of Light van Madonna. En daarvoor de feeling in Feel My Little World. Voor je het weet, ja, zijn we aan het einde gekomen van deze hele mooie show. Maar is deze nog

0: succes met die hele mooie platenshow. Dat belooft wat te worden. En wij gaan afsluiten met de 80's Dance Classics. Odyssey in die hele mooie You Sit Up en Wear It Down. Ik zou zeggen tot volgende week.
1: Typo 80 presenteert meer muziek in het weekend. Met die 80's Dance Classics.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Chewy Army on our friends electric. Ik ben een beetje verliefd op Gary Numan. En waarom? Omdat ik maandag naar zijn concert ga. Samen met wat goede vrienden uit Herengewaard.
1: De mooie plaat.
0: Ja, ik ben zo nieuwsgierig. Dit is echt...

gemonteerd. Het was een hele klus, maar ik ben heel trots op het resultaat. Ik maak online trainingen voor kwetsbare vrouwen. En nu moet het verkocht gaan worden, maar daar geloof ik wel in. Ik geloof heel erg in mijn productie. Heel erg.

vond, die bleek totaal van het padje af. Godsamme, maar goed. Dat is al lang weer vergeten. Dat is natuurlijk al lang weer overleefd. Gelukkig was het maar 3 dagen. Je moet er niet aan denken dat je er pas na 2 maanden achter komt. Dan word je helemaal gek. Goed, de volgende plaat. Imagine Dragons, welkom. Blijf erbij tot 2 uur.

flesje mee. Imagine, ja, dat is hartstikke leuk. Je houdt toch op, staat hij weer op autoplay. Verschrikkelijk, hè? Nou, er zijn wat vrienden die in de auto zitten die mij het kunnen horen. In Steenwijk, kom op jongens, dat is toch niet in Steenwijk? Goed, nou, ik geloof alles, hè. Ik ben zo lekker naïef af en toe. Godsam, zoals vorige week ook. Help, help, help. De Hollies. Onverwachte mooie platen in jouw uitzending. Want het is ook jouw uitzending. Ja, tot 2 uur. De mooie platenshow. Hier is Long Cool Woman.

weet niet wat ik nou weer fout heb gedaan. Ik weet niet of jullie dat kennen als het zomer is. Ik ben sowieso chaotisch. Maar in de zomer gebeuren er allemaal dingen. Denk ik, hé, hoe kan dat nou weer? Wat heb ik nou weer gedaan? Want ik heb heel veel platen had ik uitgezocht. Ook een beetje grappige platen die hierbij hoorden. Maar die zie ik allemaal niet meer in mijn lijstje terug. Dat is ook wat. Het is ook vreselijk, toch? Nou ja, een paar leuke Nederlandstalige platen. Die hou je dan nog maar te goed. Ik weet niet, ik heb ze gewoon... Ik weet het af en toe niet meer. Ben jij die meesteracteur? Krijg ik ja. Ben ik een meesteracteur? Of ben ik...

camping. Of misschien zit je in Steenwijk. Een secret holiday of zo. Ik heb geen idee waar je allemaal zit en hoe je het doet. Maar ik hoop wel dat je... Ja, dat je gewoon gezellig blijft luisteren tot 2 uur. Hou je van de Efteling? Ja, ik moest meteen denken aan de Efteling, maar het is het niet hoor. Maar we gaan wel de lieflijke wereld van de Efteling in, samen met...

0: met Strange Phenomena.
1: Ja, volgens insiders heeft ze het spookslot geopend. En is een hele special voor Tros TV is daar opgenomen. En ze is 67 geworden. Ik dacht dat ze veel ouder was eigenlijk. Maar goed, dat is amper 4 jaar ouder dan ik. Nou ja, goed.

0: The Feeling van Soon. Zeg ik dat goed? Soon.
1: Ik had hem achter elkaar moeten draaien. Nou goed. Ik zit weer te veel op een praatstoel, merk ik. Toontje lager is ook weer live and kicking. En dit is echt een mooie hit uit de jaren 80. Erik Macy.

ellendige extra van alle platen op een rijtje. Ga weg, ga weg. Karma Police. De Radioheads, ja. We gaan de twee hele mooie achter elkaar draaien. Ach, ach, ach. Mooie platenshow. Het heet niet voor niks zo. Lindisfarne, Lady Eleanor. En daarna de Rolling Stones met Almost Hear You Sigh.

Jagger. Is hij nou de langstlevende popartiest? Vraag me bijna of het oudste. Ja, je hebt Paul McCartney natuurlijk ook nog. Ja. Goed, gek op Queen, maakt niet uit of straks voor Mikey. Ja, dit is wel grappig, want deze lijkt erop. Almost, ik hoor je bijna een beetje zuchten, of ik hoor je ademen. En The Weeknd zegt, take my breath away. Take my breath. Een leuke band.

Freddy. Speciaal voor Mikey, ja. En de volgende plaat is wel heel grappig. Ik zei het al, vorige week had ik Never Let Her Slip Away gedraaid van Andrew Gold. En I met her only a week ago. En oh, ik ben zo gelukkig en dit en dat. Never Let Her Slip Away. Nou, ik heb precies hetzelfde meegemaakt met een totaal andere uitslag. En daarom kan ik deze plaat ook rustig draaien. Want het was mijn...

En we gaan gewoon nog vrolijk een uurtje verder met de allerbeste platen. Platen die beklijven, platen die een blijvende herinnering achterlaten. Waaronder ook deze, dat is een lekker instrumentaaltje. Ja, in de jaren 70 heb ik veel top 100 aller tijden beluisterd. En daar hoorde deze ook bij. Pink Floyd. One of these days. Tot straks, na 1 uur.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is 5 minuten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Op de A22 aansluitend, de weg Beverwijk-Velsen bij IJmuiden, 5 kilometer file. 40 minuten vertraging vanaf knooppunt Beverwijk. Die A22 die geldt als omleidingsroute voor de afgesloten A9 bij de Wijkertunnel. De weg is in beide richtingen dicht daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

over Argentinië. Eva Perón, dat was Julie Covington toen, ja, weet ik uit mijn hoofd. Ja, maar later heeft Madonna het ook nog gedaan. Dan kan ik weer laten zien hoeveel kennis ik heb.

0: Nou, voordat we verder gaan, even... wat, hè?
1: Mike is hier gek, hè?
0: Nee. Nou, ga jij nou eens weg, alsjeblieft, zeg. Je bent al heel lang uit mijn leven. Dat blijft ook maar plakken.

ga je geen commentaar op geven, hoor. Wees maar niet bang. Het is zo overrated, deze uitspraak. Love is a Battlefield. Het is geen Battlefield meer. Het is gewoon, nou ja. Pat Benatar uit 1984 is leuk. Ja, ik zit ook live op TikTok natuurlijk. En op rtw80.nl en starlightdurk.nl. En iemand wilde live. Ik zei, nou, dat wil ik niet. Dat doe ik niet. Maar je mag alleen even hoi zeggen. En dan is het meteen helemaal uit het dak. En ja, jongens, ik ben gewoon een mens, hè. Ik ben gewoon een mens. Even een liefdesliedje van Coten & The Bee. En daar past een andere plaat bij.

0: Geweldig, ik moest hem even draaien.
1: Neem jij aan. Neem jij aan, zo kan ik niet werken. Ik ben er niet. Ik ben er niet.
0: Ja, ik heb in het verleden ook liefdesliedjes gemaakt voor mijn geliefde destijds. Ja, maar... Dat moet je natuurlijk gewoon ergens doen waar je vrouw niet een stofzuiger kan komen. Maar goed, het deed me wel denken aan het volgende nummer. Maar dit is wel een gelukt liefdesliedje. Maar met dezelfde twijfel. Chess en Dave.

moet je voor brugglas 15 jaar zijn. Nou ja, dan ben je wel te oud, hè? 11 en 12, nee, dat weet ik niet. Dan moet je echt... Ja, sorry, ik praat dus ook even met de TikTokkers. Gewoon even de socials van Brugklas TV raadplegen. En die vertellen je alles wat je nodig hebt. Oh, wat heerlijk. En ja, maandag ga ik naar een concert. De Ziggo Dome. Gary Numan, de voorband van Two Way Army. De mensen van mijn generatie, die kennen het. Uit de tijd dat er nog goede muziek werd gemaakt. Hier is Gary Numan dus. And we are Glass.

Meek, wil je even gewoon blijven? En dat heb je met die artiesten. Die gaan dan zo op in hun verhaal dat ze... Ja, goed, dankjewel. Nou, Mick Jagger gaat al heel lang mee. Dat zei ik al. Misschien wel de langst levende en langst optredende artiest. En nou, we gaan... Het is mooi weer.

is gewoon een simpele ziel. Want de simpele zielen, die leven meer vanuit hun ziel, hè. Zeggen we ook simpele zielen. Want hoe ingewikkelder je denkt, hoe ongelukkiger je. Dus zalig zijn de armen van geest. Dat is de uitdrukking die voor niks. Simple Minds, Glittering Prize. En dan nu, ja, het was te voorspellen natuurlijk. Want ik ga maandag naar Gary Numan. En Gary Numan deed mee aan Chewy Army 1979. Dit was een hele grote hit. Our Friends.

muziek. Echt puur new wave van de bovenste plank. Ik kijk er zo naar uit om maandag die man in actie te zien. Het was wel leuk, al die oude artiesten van vroeger die gewoon nog door blijven gaan. En dan zeggen ze, ja, maar dat doen ze ook om een... Want ze zijn al door hun geld heen van alle drugs en ellende en hoererij en weet ik nou. Maar goed, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Want, iedereen applaudisseert nu dat ik wegga. Is dit... Oh, ja, sommige juichgasten weggaat. Nee, maar het is wel leuk dat die oude rotten gewoon nog lekker door blijven gaan. En maandag zie ik... Ja, want je hebt ook van die oude rotten die je ziet optreden... dat je denkt, had je niet beter kunnen stoppen? Ja. Die heb je ook. Safri Duo, Play It Alive, de Banga Banga song. Daar gaan we mee uitleiden. Volgende week ben ik er dus niet van. Dan zit ik ergens diep in de Ardennen. En de week daarop zit ik weer met een mooie plaat... Nee, met de Huistuin en Keukenshow. En voor de echte fans, daarna hebben we weer een mooie platenshow. En dan aan het eind van augustus hebben we niet alleen de Huistuin en Keukenshow zomereditie... maar ook een klein beetje... zeezender. Zeezendergevoel. Het zeezendergevoel voor al die mensen die dat nog kennen. Geniet van je weekend, geniet van het weer. En tot over 2 weken.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

uit de jaren 80. Ken je toch? The Jets en Why Not Me. Welkom bij het eerste deel van de zaterdagmiddageditie. Op de middag. Ons onderweg. Ja, Acta en de Munnik. Waar we slapen. En deze ook was leuk. Bruno Mars. I'm just mate. Hier.

0: even lekker wakker blijven. Ach, dat wil ik laten slapen. En daarvoor Bruno Mars en die hele mooie I'm Just Meid. Bart, je mag.
1: De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

Nee, het is nog zaterdagmiddag, hè. Geen zondagmorgen, Sunday morning. A Wind and Fire. Heerlijk. Onderweg het regio nieuws. Roxy Dexter komt eraan. Joost. En dit is Maroon 5. Must get out.

geweest. Lieve Nina en de Roxy Dekker en de Go Best Friend. Heerlijk om dat weer terug te horen. Straks heb ik voor je klaarstaan een stukje innovatieve informatie weer met Bart, Suzanne en Freek en het snelle. De overkant komt er ook nog aan. En we zijn hier in deze stad, in dit dorp, this town. Dota nu op Zomerradio 80.

0: Suzanne en Freek en Snelles. Jawel, de overkant. En daarvoor Doton en This Town. En ook bij mij aan... niet aan de overkant, maar tegenover me... Bart Veer, met een stukje informatieve informatie.
1: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker... een literaire wandeling door Groet... langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

Lost for Crazies en Life It All. En daarvoor Starship en We Built the City. Zit er bij Rob Rief, stuur alweer van deze mooie zaterdagmiddag editie. Straks het tweede gedeelte, ja. Ook weer met een stukje informatieve informatie met Bart. Die zit alweer te zoeken hier. Van, waar ga ik het nou over hebben? Moet helemaal goed komen. Oasis nu. Wonderwall. Ik zal zeggen tot straks. In het tweede gedeelte van de zaterdagmiddag editie.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnik Sampers met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A9 Amstelveen-Alkmaar, 5 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door werkzaamheden en een ongeluk op de A10 Zuid, de buitenring. Dat is gebeurde bij Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer file daar, 20 minuten vertraging doordat er 3 rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

zeker van Stan Ridgway en de Camouflage. Welkom terug in het tweede gedeelte van de zaterdagmiddag editie. Onderweg, Diggity, Talk to Me. Dit is Summer in die hele mooie My Body Isn't Ready. Hier in de zaterdagmiddag editie op Zomer Radio 80.

0: weer. Even een stukje informatieve informatie voor jou.
1: In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 augustus was het feest los in het dorpshart van Castricum met de 5e editie van het Castricums Smaakmakersfestival. Dit populaire festival belooft een heerlijke mix van muziek, theater en culinaire hoogstandjes van de lokale horeca.

als eerste hoor ik dat hele mooie van Superman Lovers en Manny Hoffman. En die hele mooie Hoffman, dus goede thuisweek, Starlight. En daarna André Hazes met Leef, typisch Nederlands junior. En dit is Mr. Big and To Be With You. En we drukken op dit knopje, inderdaad. Had je al verteld onderweg namelijk het regio nieuws. En dan meer hits uit heen en verleden.

0: Places to Go. En daarvoor BB & Q Band en On The Beat. En daarvoor trapt af met David Guetta samen met Teddy Swintz en Tones. En I met Gun Gun Gun. Bart, je mag weer.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

vraagt zich af, wat is nou liefde, hè? Oh. Voyager en die hele mooie I Wanna Know What Love Is. Wat ik jou wel mede ga delen is namelijk... volgende week zit Bart er weer. Of op de zaterdagmiddag editie over 2 weken ben ik weer aan de beurt. En we gaan afsluiten met De Dijk. En als je wil weten wat liefde is, ja, dan heb je een groot hart.

0: toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
4: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 3 kilometer file met een half uur vertraging. En dat komt door de file op de A10, de binnenring van de A10 West voor de Koentunnel. 3 kilometer en een kwartier oponthoud daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

We deden het even lekker op z'n Frans in dit programma. Met de Friends Hall en Ela Ela. Hier op Radio 80 op jou, zaterdagmiddag. Het is even over 4 uur geworden. En dit is weer een verse uitzending van Roemie Draait Door. Op 1 augustus van het jaar 2026. De zon schijnt lekker, dus we gaan lekker genieten van de mooiste muziek. Uiteraard komt theater, nieuws, bioscoop, agenda en uitgaansagenda ook weer aan bod. En we gaan er gewoon een feestje van maken de komende 2 uur. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan nu luisteren naar een nummertje van Kevin en Roxy Dekker. En jij hebt mij.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In het Firmus in Alkmaar draait de film The Eagles of the Republic. In The Eagles of the Republic raakt Egypte's meest geliefde acteur in ongenade bij de autoriteiten en ziet zijn wereld instorten. Om niet alles te verliezen aanvaardt hij een riskant aanbod dat hem verstrikt in machtsspelletjes, leugens en verraad. Hij draait nog op zondag 2 augustus om 1:15. Maandag 3 augustus om 9:15 s'avonds. Dinsdag 4 augustus om 6:50 s'avonds. En woensdag 5 augustus om 9:30 s'ochtends in het filmhuis in Alkmaar. In Steenbergen draait de film The Christophers. In The Christophers proberen de erfgenamen van een ooit gevierde kunstenaar hun toekomst veilig te stellen door zijn onafgemaakte schilderijen te laten vertooien door een vervalser. Hij draait nog in Filmtheater Steenbergen op zondag 2 augustus om 2 uur 's middags, maandag 3 augustus om 8 uur 's avonds, dinsdag 4 augustus om 4:45 's middags en woensdag 5 augustus om 7:15 's avonds.

R. Kelly en The Storm Is Over Now hier op jouw zaterdagmiddag. Met nu een leuk plaatje van Charlie Puth. Ga er even voor zitten, want hier is een plaat genaamd How Long.

Patrick Bruel. Ja, een Joodse zanger en acteur, daar komt hij vandaan. En heeft onder andere dit plaatje, Casa di Fox, geschreven. En die hoort je thuis op Radio 80. Zometeen reclames en regennieuws. Tot die tijd deze van Beyoncé. Ook een leuk plaatje. Hier is Sweet Dreams.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: In Galerie Kommerin in Groet zijn tot en met 23 september beelden en aquarellen te zien van Annette Modest. De kunstenares exposeert er met figuratieve werken. Haar beelden bestaan vooral uit menselijke figuren, maar ook dieren spelen een rol in haar werk. Het driedimensionale werk triggert en inspireert mij. Het moet van alle kanten kloppen, vertelt Modest. Ze werkt met verschillende materialen, zoals klei, steen, gips, hout en was. Vooral steen heeft haar voorkeur. Het is altijd een verrassing wat een steen in zich heeft. Kleuren, lijnen en andere ontdek je pas als je ermee bezig bent. Modest werkt vanaf jongs af aan al met tekenen en schilderen. In de jaren 80 en 90 volgde ze lessen bij Triade in Den Helder. Later raakte ze geïnteresseerd in beeldhouwen. Na een cursus bij Joop Hollander sloot ze zich aan bij het atelier van Allianz in Alkmaar, waar ze sinds 2000 werkte aan haar beelden. Naast de beelden zijn er in Kommerin ook aquarellen te zien die geïnspireerd zijn op Japanse prenten. De expositie is tot en met 23 september te bezoeken in Galerij Kommerin in de Kerk Prinses in Groet. De galerie is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 2 tot 4 uur 's middags. Van 6 juli tot en met 24 augustus is Kommerin ook op maandag geopend, van 3 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Van 30 juli tot en met 2 augustus staat Egmond binnen voor de 51ste keer in het teken van spel, muziek, gezelligheid en de strijd tussen teams tijdens Egmond op z'n kop. De traditionele avondmarkt vormde donderdag de aftrap van het jaarlijkse dorpfeest. Vrijdagavond werd het programma voorgezet met de eerste onderdelen van de teamcompetitie. Vanaf de middag kwamen donderdag veel bezoekers naar het centrum van Egmond binnen om de avondmarkt te bezoeken. Langs de vele kramen was een grote variatie aan producten te vinden. Van kunst en handgemaakte creaties tot kleding, sieraden en andere bijzondere artikelen. Een muziekkorps zorgde later voor wat extra sfeer, terwijl kinderen zich konden vermaken met attracties en verschillende spelactiviteiten. Bezoekers genoten van de gezellige drukte, maakten een praatje en namen rustig de tijd om langs de kramen te struinen. Vrijdagavond melden de deelnemende teams zich bij de organisatie, waarna de strijd direct losbarstte. Tijdens de dance battle trokken de teams door het dorp en namen zij het op in verschillende locaties tegen elkaar. Met uitbundige dansoptredens en veel enthousiasme probeerden ze zoveel mogelijk publiek achter zich te krijgen. Daarna volgde Racing Egmond. Waarbij teams met hun eigen duwcar een parcours door het dorpscentrum aflegden. Onderweg moesten verschillende hindernissen worden overwonnen, wat zorgde voor fanatieke races en veel aanmoedigingen van het publiek langs de route. Na een druk bezochte eerste twee dagen is Egmond op zijn kop goed op gang gekomen. Ook zaterdag en zondag staan nog diverse activiteiten op het programma. Geen groot festival met bezoekers van buitenaf, maar een feest dat vooral draait om de mensen uit het dorp zelf. Dat is volgens voorzitter Sam Hopman precies de kracht van Egmond op zijn kop.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Donderdagavond, 24 december, geeft Isabel Commandeur een kerstconcert in de Cultuurkoepel in Haarlo. Kerstavond vraagt om muziek die raakt, troost en verbindt. In Isabel Sings Andrea Bocelli brengt zangeres Isabel Commandeur een ontroerende en meeslepend theaterconcert, geïnspireerd op de muziek van de wereldberoemde tenor. Het is meer dan een tribuut. Isabel weet klassieke grandeur te verbinden met eigentijdse emotie en zingt, net als Bocelli, recht vanuit het hart. Het concert begint om 8:15.

altijd lekker om ze weer te horen. De Level 42 bestaande uit Mark King voor de basgitaar. En Mike Lindup voor de keyboard. En hun grootste hits hadden ze in de jaren 80. Met onder andere de plaat Something About You. Maar denk als platen als To Bid You Again, Running in the Family, Heavenly Mans. Kortom, ze hebben een heel repertoire aan muziek gemaakt. En ze komen nog regelmatig voorbij op dit radiostation. Ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws. Dan ben ik weer bij terug.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In Steenbergen draait de film De La Comédie Française. Een heerlijke comedy over een chaotische premièreavond bij Comédie Française. Een van de meest prestigieuze theaterinstituten ter wereld. Hij draait nog op zondag 2 augustus om 8 uur 's avonds. Dinsdag 4 augustus om 2 uur 's middags. En woensdag 5 augustus om 7:15 avonds in VIP-theater Steenbergen. In het filmhuis in Alkmaar draait de film Close. In Close probeert Leo te ontdekken waarom de intense vriendschap tussen hem en Remy ineens veranderd is. Hij benadert Sophie, Remy's moeder, want het lijkt zo onwerkelijk dat een triomfale gebeurtenis de eeuwgelijkende vriendschap laat stoppen. Hij draait nog op 6 augustus om 9:15 avonds in het filmhuis in Alkmaar.

Westlife, een Ierse boyband, en ze maakten de plaat My Love. Zou destijds geïnspireerd zijn op een liedje wat destijds door Paul McCartney is geschreven. Dat wist je dan niet, hè? Het is altijd even leuk om dat soort dingen te horen. We gaan nu muziek van Taylor Swift draaien.

Billy Joel and the River of Dreams. Hij schreef dit nummer nadat hij het in zijn hoofd had toen hij wakker werd. En het in zijn hoofd bleef en dat duurde de hele dag door. Dus zo simpel kan het zijn, hè. Soms komt gewoon iets in je hoofd op en dan moet je het gewoon maar gaan doen. Ja, nadat het nummer destijds uitkwam, wilde Gary Zimmerman, een zanger uit New York, Joel aanklagen voor $10 miljoen. Omdat The River of Dreams voor meer dan de helft zou zijn gebaseerd op het nummer Now Here Land uit 1986. De zaak is uiteindelijk laten vallen.

Claude en Zoe Turan. En een leuk plaatje, wat een tijdje al uit de top 40 is, maar toch wel eens leuk is om te draaien. We gaan nu terug in de tijd naar het jaar 1983. Het voor daarvan. Toen was daar de Britse popgroep de Kaya Go-Go. En ze scoorde gelijk een hit met een eerste single. En die heet Too Shy. En die gaan we nu voor je draaien.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Stichting Los Zand organiseert op 20 augustus een workshop waarbij deelnemers eerst een kleibeeldje boetseren en daarna samen een muziekstuk maken. Beeldend kunstenaar Cies Vastdonk en muzikus Juriaan Klomp begeleiden de deelnemers bij de workshop bij muziekcentrum Simeon aan het Spaanse Pad in Bergen. Deelnemers boetseren onder begeleiding van Cies een beeldje van klei met zomer als thema. Ervaring is niet nodig. Daarna neemt Juriaan het stokje over. In de muziekkring onderzoeken deelnemers samen hoe de gemaakte beeldjes kunnen inspireren tot klanken, ritmes en melodieën. Stap voor stap ontstaat zo'n gezamenlijk muziekstuk. De workshop is bedoeld voor mensen tussen de 36 en 85 jaar en duurt van 1 uur tot 4 uur 's middags. Muzikant Frankie Vrij speelt op zaterdag 1 augustus tijdens het El Dorado Zomerpodium in Groet. Frankie Vrij staat bekend om zijn eigen composities, zowel orkestrale als singer-songwriter-stijl. Singer-songwriter en pianist Nico Raad en muzikant Peter Asbeek-Brussen zijn te gast in het programma. Asbeek-Brussen is gitarist, contrabassist en organisatie van de Klinkende Ontmoetingen. Het El Dorado Zomerpodium opent de deuren op zaterdag 1 augustus om 19:45 s'avonds. De muziek begint om 20:00 s'avonds.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Museumnacht Alkmaar neemt ook in 2026 de nacht weer open. Na 4 uitgekochte edities keert het evenement dit jaar terug. Op zaterdag 26 september verandert de stad in een bruisende mix van kunst, muziek en onverwachte ontmoetingen. Van 7 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts dwaal je langs de live optredens en andere kunstuitingen van opkomend talent en grote namen op bijzondere locaties in de stad. In het Stedelijk Museum bij Nijt kom je dan achter de schermen van het museum te duiken en kun je leren schilderen als de grote meesters met de theatrale twist.

Pointer Sisters en de Nutsen Dance. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was hem weer Romy Draaidorf van 1 augustus van het jaar 2026. Veel plezier met zometeen het programma Dance Classic. En ik schreef je de volgende keer weer.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Ja hoor, we zijn er weer. Ah, echt wel. Ja, wat hebben we allemaal? Nou, we hebben heel veel. Wat hebben we allemaal? Nou, laten we eventjes beginnen bij het begin. Robin, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Op naar de volgende keer, zou ik zeggen. Wat hebben wij dus wel? We waren volgens het verkeersinformatie zo geen bijzonderheden. Nou, dan gaan wij zelf bij Radio 80 onze bijzonderheden creëren, zullen we dat maar zeggen. Want wat hebben we dus wel? We hebben proberen, althans ik ga proberen, aan jullie wensen te voldoen. Door Marcia Heinz te draaien. The Real Thing. Billy Ocean. En we beginnen. Ja, we gaan echt beginnen. Met een hele bijzondere. Want die werd vanochtend als eerste aangevraagd. Want Tom, dit wordt een weekend om nooit te vergeten. Nou ja, mag je dan, dan mag je dat zelf invullen natuurlijk. Maar ik denk dat het wel meevalt. Want dit is een brand new day van The Wiz. Welkom. Want we zijn gestart. Met jou, enige echte.

Ding met over een goed begin. En als dat dan iets belooft voor de rest van de uitzending. Ik kan je bij deze wel de garantie geven. Het wordt een platenprogramma. Met van alles en nog wat. Want dit is er bijvoorbeeld eentje van. 100% vinyl met piepjes en kraakjes. Hij is zo vaak gedraaid. Ook hier bij Radio 80. Maar dan wel vanaf vinyl. Inclusief piepjes, kraakjes en alles erop en eraan. Alleen hier, op jouw station. Billy Ocean, met Are You Ready? Onvervalste 12 inch.

Ik stelde die vraag net ook aan Sven van programma Gotica wat na mij komt, want ik wil geen verklikker zijn. Maar hij is back. The master is back van Chaotica. En na deze uitzending hebben we 2 uur lang, niet verder vertellen, maar dat is onder ons dan, hè. Dan hebben we weer 2 uur lang Chaotica. You're the sweetest song that I can sing. Oh baby. Maar ik ben geen verraaier, hoor. Yes, I need. Je mag het rustig doorvertellen, maar heel voorzichtig dan.

0: 40. Ik hoef jullie natuurlijk niet uit te leggen waar dat UB40 vandaan komt. Want dat is eigenlijk een naam van een kaart als je arbeidsloos bent in Londen. Althans in die tijd. En die hebben hun als bandgroep naam gebruikt.
1: I've been thinking about what you have done to me.

1, 2. 1, 2.

Even kort en krachtig samengevat. Het is gewoon een feit dat we nog één nummer te gaan zijn tot de onderbreking van de reclames en de regionale nieuwsberichten. En hoe kun je dat beter doen? Van Far Is Over, ja. Precies die. Uit de film. Heerlijk is dat.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberta.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De noodopvang voor asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Heiloo verloopt rustig. Sinds begin juli verblijven er ongeveer 60 mannelijke asielzoekers. Volgens de gemeente hebben zich geen incidenten voorgedaan. Buurtbewoners die zich vooraf zorgen maakten omschrijven de sfeer nu als rustig en de bewoners als vriendelijk. De opvang sluit op 16 augustus. Een man op een scootmobiel is vrijdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Akersloot. Hij werd aangereden door een automobilist en naar het ziekenhuis in Beverwijk gebracht. De Geesterweg was tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. GGD Hollands Noorden heeft 2025 afgesloten met een tekort van bijna 1,5 ton. Dat kon worden gedekt uit algemene reserves. De gezondheidsdienst kampt met stijgende loonkosten en vindt niet alle vacatures ingevuld. Waren alle vacatures wel vervuld, dan waren de salariskosten volgens de GGD hoger uitgevallen. Bewoners van het Noordeinde in Sint Pancras maken zich zorgen over verkeer in hun straat. De VVD en Dijk en Baard stelden daarover raadsvragen. De smalle straat wordt veel gebruikt als route naar de benedenweg. Al in 2021 waren er plannen om dit aan te pakken, maar die zijn nooit uitgevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Hi! This is
5: Classics Dance Party.
6: Safe here.
7: Paranoia.
8: Okay, doors.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En je had het natuurlijk al lang herkend. The Art of Noise. Maar dan wel in een speciaal jasje. In de speciale remix van Ben Liebrand. We zijn bezig met de Classic Dance Party op RTL. Moet je mij horen. Zo zie je maar weer. Ook ik ben mensen. Ik kan me eigen verspreken natuurlijk. Maar dit is jouw Radio 80. Met alleen bij alle...

Ah ja, we zijn net aan het praten in onze chatroom. Want die hebben wij bij zowel de Classic Dance Party als Chaotica. En daar kun je gewoon instappen en dan kun je meepraten over muziek. En hoe mooi kan dat zijn? Dan worden de meest bizarre dingen besproken daar in die room. Nou, ik zal niet in details gaan, maar het is echt heel interessant om daar een keer aan te kloppen. Dit is Johnny Elman, Love Fades. En dat allemaal op jouw Radio 80. En misschien voel je je eigenlijk wel geroepen tot radio maken. Wie zal zeggen? Want we hadden het net over het vinden van vrijwilligers. Heerlijk is dat. Leuk onderwerp altijd.

Altijd leuk om zo'n spontane show te doen. Zo kreeg ik net een verzoekje binnen van Ton. Ken jij ook Joe Tex draaien? Ja, maar natuurlijk kan ik dat. En zo zie je maar weer na 5 à 10 minuten dan gewoon op jouw radio. Jouw Radio 80. Joe Tex. Ain't no bump no more.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

moeten even tempo maken, want mijn vriendje, je maatje, ja, geef het hem aan een naam. Van Gotica, die wat zometeen na dit uur komt. Ja, die heeft even een plaat bij mij neergelegd, want Ton, ken jij die draaien? En hij wou net een bakkie genoemd, dus ik van ja, dat is wel heel erg stom, want dan ga jij een bakkie doen en dan hoor je de plaat niet. Maar dat was eigenlijk dus even voor het gemak. Deze. Let op, hè. Want dit is namelijk Pancake. Do not turn your back. Heerlijk. Terug in de tijd. And welcome back.

heerlijke plaat. Pancake. Onder het label van Work. Een echte Nederlandse fabrikaat. Dat kunnen sommige DJ's en sommige artiesten alleen maar dromen. En dit maakten ze dan in 1993 alweer. Een onvervalste classic. En je hoorde hem op jouw Radio 80. Dat is het mooiste van alles. We zijn bezig met natuurlijk reizen door de tijd. En dan mag deze ook niet ontbreken. Maar dan gaan we nog eventjes, nou pak een beet, 20 jaar verder terug in de tijd. Van 93. Want dit is natuurlijk Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. En je weet, dit is een programma van allemaal 12 inches. Superplaten. Hoppa.

oude platen van verloren tijden of vervlogen tijden. Dit was gewoon glashard, het origineel. Santa Esmeralda, bijna 8 minuten lang. En je hoorde hem bij jou, waar was het ook alweer?

Zo kreeg ik ongeveer een half uur geleden kreeg de opmerking van Ton, je draait bijna nooit of je hebt nog nooit Eddie Grant gedraaid. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig, want die man die heeft heel veel goede muziek gemaakt. Maar ook muziek waar je daar zeg ik even heel verstandig niks op. Want smaken kunnen nou eenmaal verschillen. Maar dit is wel een hele leuke. Electric Avenue, Eddie Grant.

Je kunt hierover discussiëren zo hard als je wilt. Maar ik vind Eddie Grant toch wel een rasartiest. En hij heeft heel veel goeie werk gedaan. En dan kan ik er alleen maar één titel aan vastknopen. Wat ik daarvan vind. En daar hebben de OJ's een plaat van gemaakt. Of overgemaakt. I Love Music. En dat kan allemaal bij jouw Radio 80.

0: Niks overdreven. De OJ's en I Love Music. En ik ben niet de enige die van muziek houdt. Want als jullie naar dit programma luisteren, dan neem ik aan dat jullie dat ook hebben. Hetzelfde gevoel als wat ik heel vaak heb als die oude discotheek, de Back to the 70s, de Back to the 80s parties voorbij komen. Maar al met al, laten we heel reëel zijn, we moeten er even uit voor de reclame en de regionale nieuwsberichten. Maar daarna zijn we weer terug met die hele bijzondere plaat. Moet gewoon even lekker blijven luisteren.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietster is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Heilo. Het ongeval gebeurde in een bocht. Ambulancepersoneel bracht de vrouw naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. De noodopvang voor asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Heilo verloopt rustig. Sinds begin juli verblijven er ongeveer 60 mannelijke asielzoekers. Volgens de gemeente hebben zich geen incidenten voorgedaan. Buurtbewoners die zich vooraf zorgen maakten, omschrijven de sfeer nu als rustig en de bewoners als vriendelijk. De opvang sluit op 16 augustus. Een man op een scootmobiel is vrijdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Akersloot. Hij werd aangereden door een automobilist en naar het ziekenhuis in Beverwijk gebracht. De Geesterweg was tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. GGD Hollands Noorden heeft 2025 afgesloten met een tekort van bijna 1,5 ton. Dat kon worden gedekt uit algemene reserves. De gezondheidsdienst kampt met stijgende loonkosten en vindt niet alle vacatures ingevuld. Waren alle vacatures wel vervuld, dan waren de salariskosten volgens de GGD hoger uitgevallen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Classics Dance Party.

0: Ah, laten we dat nou eventjes niet voor handen hebben gehad dat ik het nummer verkeerd had afgeknipt.
1: Dit is Classics Dance Party met Tom Alberda.
0: Ja, en dat ben ik dus, want dat is altijd. Ik probeer heel veel nummers die ik dan van plaat opneem in het digitale systeem. En dan probeer ik dat zo scherp mogelijk af te knippen. En dat is bij Boney M niet helemaal gelukt, ben ik nu inmiddels achter. Maar al met al, degene die weten wat er nu eigenlijk staat te wachten, is eigenlijk dit. Maar we gaan de plaat eruit lichten die we eigenlijk deze week willen behandelen.

jaar in 83. En op 21 oktober 1983 was het een mega, mega, mega knaller dat je het elk uur kon horen bij Veronica. Oftewel de alarmschijf.

hier staan. En dan denk je eigenlijk van, goh, wat is dat nou voor iets? Het is uit de kern van Breakbeat Electronics. Gaat er al een lampje branden? Nee, nog steeds niet. Het is van Blue Soldier en R. Blue en Steven Hagen. Nog steeds niet. Zal ik hem dan maar gewoon starten? Dat is misschien dan wel het makkelijkste, denk ik. Want het is namelijk deze. Hey You, The Rocksteady Crew. De beste plaat ooit op hip-hop en bodypopping betreft. Een absolute nummer 1 is. 12 weken in de Nederlandse top 40. En dat in 83.

0: een super discotheek hit. Uit vervlogen tijden. En dat allemaal bij jou, Radio 80. We gaan een stukje muziek van Nederlandse bodem doen. En dan denk ik bij me van, oh nee, Ton, alsjeblieft. Toch geen Nederlandstalig. Nee, zeker niet.
1: For 12, it's okay. For 12, it's okay.
0: Het komt niet zo heel vaak voor, maar dit is my time. Ze komen uit Nijmegen. De backing vocals van Frank Boeien. Met zijn band.
1: That's right, you. Come over here.
0: Maar dit is Female Intuition. En je hoort het allemaal op jouw Radio 80.

Je hebt het al lang in de gaten natuurlijk. Want er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu bijna gekomen. En dan kan ik het heel lang en heel breed over discussiëren en bakkeleien natuurlijk. Maar helaas, ik kan dan Mai Tai niet helemaal draaien. En de volgende plaat eigenlijk ook niet. Maar ik ben wel met één ding heel erg overtuigd. En dan moeten we denken aan... aan iets heel bijzonders. Want het is na 7 maanden... Ja, je zult het niet geloven. Het is alweer 7 maanden geleden dat de laatste Chaotica is geweest. Maar Mr. Sven is back in town. Dus je hoeft zo meteen de radio niet uit te zetten. En gewoon lekker naar RTV 80 blijven luisteren. Of naar jouw Radio 80. Want na 8 uur... The man is in the house. Hey. En hij gaat knallen, heeft hij mij beloofd. Dus, hoe of wat, dat weet ik nog niet. Hey, maar dat ga je ongetwijfeld merken. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. En zeer zeker tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Dan ben ik er weer met de nieuwe Classic Dance Party. Speciaal voor jullie. En zometeen heel veel plezier met het Chaotica. Van DJ Sven. Je hebt hem misschien al herkend, maar we maken het uur vol. Althans, dat gaan we proberen totdat Sven mij er vanaf gooit. Want zo is hij dan ook wel weer. Want dit is IOU van Freeze. En wat voor een... Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende week. En Sven, veel succes man. We gaan weer genieten, dat weet ik zeker. Tot volgende week, hoi.

onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotia, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Zaterdagavond. Ja, het is de echte allerhoogste tijd. De hoogste tijd der tijden, ofwel tijd voor Chaotica. Ja, we zijn weer eindelijk terug. Na 7 maanden ben ik hier afwezig geweest. En dat had natuurlijk wel bepaalde redenen. En voor degenen die dan eigenlijk zeggen van, hoe kan dat? Nou, zo meteen er even wat meer over. Maar eerst natuurlijk mijn allergrootste vriend bedanken. Dankjewel Tom voor de 2 heerlijk lekkere uurtjes die jij ons hebt mogen verblijden met de daadwerkelijke discotheek-tijdperkmuziek. Zo, hè? En je weet, hè?
5: Zo lekker vind je ze niet in de discotheek.
4: Ja, en hij zei ook nog van ja dat ik explosief zou starten. Nou, vooruit. Dan doen we dat ook toch, hè? Ja, gewoon meteen vol in. Hey, tuurlijk. Ik ben er 7 maandjes tussenuit geweest. En er zijn diverse mensen die hebben mij via WhatsApp of via de social media kanalen allerlei beterschapswensen gestuurd. Nou, hartstikke bedankt allemaal. En daar ben ik echt blij om. En wat gaan wij doen? Ja, wij gaan gewoon weer vol gas. Niks aan het handje bedoel ik op dit moment. We gaan gewoon door naar waar we eigenlijk gebleven waren al die tijd. En dat is natuurlijk het begin van dit begin. Ja, in deze show natuurlijk ook weer de top 40 flashback generator. Ja, die heeft er om 7 uur weer een jaartalletje uitgetuft en een week. En dit keer was dat 1983 en een weeknummer 43. En dan houdt het in, als ik daarin zit te kijken, dat er 6 complete nieuwe binnenkomers. En die gaan we gewoon helemaal er doorheen jensen. En ik had zo'n beetje kijk, zitten er zelfs nog 2 Nederlandse producties bij. Dus, nou, je bent helemaal gewaarschuwd. We beginnen natuurlijk bij de laagste binnenkomer. Op plaats nummer 35 is dat Randy Crawford met Nightline.

0: La-di-di, la-di-da, ja. Het is, ja, zou je niet verwachten, maar dit was... ja, echt Nederlands product. Ja, echt, het is een wonder, maar wel lekker hoor. Het was door daadwerkelijk onze eigen Connie van Breukhoven. Ken je die nog? Toen ging ze nog door het leven als Vanessa, je weet wel. Met die twee grote Jopen Dia. En die stond in 1983, week 43, kwam ze binnen op plaats nummer 32. Ze heeft weliswaar 6 weken volgehouden in de top 40. En de hoogste positie was nummer 10. Ja, het was wel een heel vrolijk nummer. Dus ja, ik kan me wel iets bij voorstellen dat het die periode heeft volgehouden. Maar Randy Crawford, die ervoor was op nummer 35 binnen was gekomen, die heeft het daadwerkelijk tot maar nummer 19 geschopt. Maar ook 6 weekjes in de top 40. En ik zei dat er twee Nederlandstalige producties in deze top 40 binnen zijn gekomen. Nou, dat klopt. We zijn erbij aangekomen bij de volgende. En die is op plaats nummer 31. En deze heeft het weliswaar 7 weken. En de hoogste positie ook 7. 7 om 7. En over welke hebben we het dan? Als een oud collega sidekick ooit zou zeggen: dit valt onder mijn roemloze keuze. We hebben het over...
1: Dit is lief van mijn keukenprinsesje.
0: Joke.
1: Joke.
0: De Leidse sleutel gaat...

0: En wat vullen we dan in?
1: Juist, nee, dat gaan wij niet doen. Nee. Wij zijn een gerespecteerd en een vrij kuis... Nee, dit programma niet. In de volgende uur ga je het vanzelf wat krijgen. Dan wordt het daadwerkelijk echt... Het, krijg je het weer voor je kanus natuurlijk. De Funsplaat, ja, die is er niet uit. Die gaat gewoon volgende uur gewoon komen. Maar op dit moment zitten wij gewoon nog in de nieuwe binnenkomers van de top 40. Van 1983, week drum nummer 43. Ja, het is echt alsof de drietjes erom om je oren vliegen. Om de drietjes gesproken. Op plaats nummer 30. De nieuwe binnenkomer. Heeft het 3 weekjes volgehouden. Hoogste positie was nummer 27. Het betreft om Richie en Poveri. Zo, hè?

0: Gazebo met, I like Chopin. Ja, nou, dat klopt ook nogal, hè. Het is, ja, hallo? Nee, dat is niet de bedoeling, hè. Dat gaan wij niet doen. Wij gaan dat eventjes niet doen. Lang leven nieuwe playout die ik heb. Ik ben nog eventjes aan het stoeien ermee. Dus dat merk je dat het gewoon eigenlijk niet gaat zoals het hoort te gaan. En ik probeer nog wat. Ja, oké. We zijn er weer helemaal compleet. Wat hadden we? Oh ja, Gazebo, I Like Chopin. Die was op plaats nummer 28 binnengekomen. En heeft 9 weken tot 40 gestaan. En 5 was de hoogste positie. Maar, ja, als je goed in een goede luisteraar bent en met hele goede oortjes, heb je net, ja, hoe noem je het ook weer? Hoe moet je het nou noemen? Oh ja. Zo moet je het noemen.
1: De hoogste nieuwe in de top 40.
0: Ja, en dat was... ja, deze. Hele lekkere, relaxte sound. We gaan er eventjes helemaal terug. Eventjes helemaal down. Het is mooi weer. De zonnetje schijnt. De lucht is blauw. En laid back. Ja, die zingt voor jou Sunshine Reggae. Die is daadwerkelijk op plaats 14 binnengekomen. Heeft 8 weken in de top 40 gestaan. En de tweede positie was de hoogste notering. Oh. We gaan er zo meteen tussenuit voor een klein break. En dan zijn we zo meteen 100% retour met het volgende stukje. Ofwel SSOR. Oeh, hier bij Grootkoop Radio 80. Hey, zegt

0: van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij de Van Harenlaan in Alkmaar, vlakbij de rotonde met de Koelmanlaan, is een waterleiding lek geraakt. Het water kwam zaterdagavond uit de grond omhoog. Het fietspad is afgesloten. Vermoedelijk is de leiding beschadigd door boomwortels. BWN onderzoekt de oorzaak en gaat de leiding repareren. Aan de Van Bladerenweg in Bergen is in de nacht van zaterdag op zondag een caravan volledig uitgebrand. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Wel raakten de gevel en garagedeur beschadigd door de hitte. Tijdens het blussen ontplofte een gasfles. Niemand raakte gewond en de weg was tijdelijk afgesloten. Een grote zoekactie in Herugowaard bleek vrijdagmiddag loos alarm. Hulpdiensten rukten uit naar de Westtangent nadat een scootmobiel zonder bestuurder langs het water was gevonden. Brandweer, politie en een duikteam zochten naar een mogelijke drenkeling. De eigenaar meldde zich later. Hij was gaan wandelen terwijl zijn scootmobiel opladde. Bewoners van het Noordeinde in Sint Pancras maken zich zorgen over verkeer in hun straat. De VVD en Dijk en Waard stelden daarover raadsvragen. De smalle straat wordt veel gebruikt als route naar de benedenweg. Al in 2021 waren er plannen om dit aan te pakken, maar die zijn nooit uitgevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

het is weer zover. Ja. Klein half uurtje, Yankee gitaar, knallende drums hier op Radio 80. Ja, grote ga eventjes opzij en dan wordt dat SSR, Swans, Shut Off a Rock.

Ja, ik heb hem ook eventjes weer uit de stof gehaald. Oh, dat staat al laag op. Mijn luchtgitaartje. Oh, niet normaal. En niet alleen op mijn microfoon, maar ook op mijn luchtgitaar. Alles. Oh. Wat hebben wij in de aanbieding? Ja, we hebben eigenlijk van alles en nog wat. Ik heb weer wat lekker janky gitaren voor je klaarstaan. En we beginnen gewoon met een alternatieve rockstijl. Van His Infernal Majesty. Hé? Wie is dat? Nou, dat is hem. Heartache Every Moment. Hier op Radio 80.

0: Oh, wat een heerlijk gevoel zeg. Ja, hier word ik weer even helemaal blij van. Oh, Bodycount samen met Amy Lee. Ja, en die hebben het prachtige nummer When I'm Gone. En als je denkt van, wat klinkt die stem bekend voor? Als jij denkt van, nou, die stem komt me ergens bekend voor. Was dat niet een rapper? Ja, dat was de, het is een rapper, laten we zeggen. Ice Cube, ook acteur, maar ook de frontman van Bodycount. Ja, dat is ook een leuk project van hem. En daar ben ik heel erg blij mee dat hij dat doet. Hè. Het is gewoon lekker veelzijdige. Je hebt rap, maar je kan ook gewoon lekkere heavy metal maken. Top, helemaal blij van. Daarvoor was natuurlijk His Infernal Majesty. Heartache Every Moment. Ja, dat had ik toen ook, maar nu niet meer. We gaan er weer vol gas tegenaan. En wat gaan wij doen? Ja, lekkere janken, die gitaren, knallende drums. Oh ja, moet dit schuifje doen.
1: Rock Classic van deze week.
0: Ja, we gaan weer even een Rock Classicje doen. Ja, dat is al lange tijd geleden. 7 maanden om erbij. ik neem je mee terug naar het jaar 1993. In die periode had je een grunge band uit Nirvana. Nee. Ja, dan denk je van, dat komt bekend voor. Ja, dat is Nirvana. En Nirvana had een diverse hele mooie tracks gemaakt. Ik vind het een van de nummers die eigenlijk een beetje ondergeschoven kindje is. Maar wel ontzettend mooi. Uit 1993 komt het. Het is, in augustus, 30 augustus is die uitgebracht. Ik heb eigenlijk niet opgezocht wat het in Nederland heeft gedaan. Maar daar kom ik zo meteen wel eventjes op terug. Maar speciaal voor jullie ga ik hem doen. Heart-shaped box van Nirvana. En dat valt onder de categorie
1: Rock Classic van deze week.
0: Hier op Radio

Nirvana, Heart Shape Box. Ja, en beloftes maken schuld natuurlijk. En ik heb er even ingedoken. En het is daadwerkelijk zo. Ik heb het gezien. Nirvana heeft 3 weken in de top 40 gestaan. En de hoogste positie was maar nummer 32. Dus daarom zeg ik dat het is eigenlijk een ondergeschoven kindje. Wat eigenlijk een heel mooi nummer is. Ik ga jullie nog weer verder meenemen naar de volgende item. Ja, ik hou je lekker bezig. Ik duik nog wel eens eventjes in bepaalde artiesten die het aardig voor elkaar hebben om het op bepaalde nummers te verrokken. Oftewel de verrockhit van deze week. De meest bekende die ik, waar ik heel veel dingen uit kan putten, die gozer is me toch een partij handig. Die speelt zelf gitaar, die drumt, die zingt, die speelt bas. Hij doet eigenlijk alles. Ja, en hij edit ook alles bij elkaar. Dus het is echt een eigenlijk een duizendpoot in de muziek. En hij verrockt alles. Meestal naar het metal, dus je bent er helemaal klaar voor. Ik heb het over Leo. Ja, zijn achternaam ga ik echt niet uitspreken, want dan weet ik zeker dat ik mijn hele tong overbreek. En dan kan ik volgende week weer niet presenteren. Dan ja, ik ben net weer een beetje aan de gang. Dus dan gaan we dat niet doen. Elke dag bij zijn voornaam Leo. Groove is in the Heart heeft hij ook eventjes helemaal verbouwd. En ja, Groove is in the Heart is natuurlijk van D-Light uit 1990. En zijn jullie ook benieuwd naar hoe het klinkt? Ja? Nou, dan gaan we het gewoon voor je doen. Dat is dit. Groove is in the Heart. De metal version van Leo. Hier op Radio 80.

Ik was eventjes helemaal van mijn potje. Ik was helemaal in mijn elementje. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, die groove zat er helemaal in. Leo met Groove is in the Heart hier op Radio 80. We hebben nog één plaatje te gaan en dan moet ik weer even tussenuit. En dan krijg je het nieuws voor je kanus. En dan zijn we daarna weer 100% een retour met het daadwerkelijk echte tweede uur van Chaotica. Wat gaan we daar gebeuren? Ja, natuurlijk van alles en nog wat. En ook een beetje in de mix, een beetje van alles en nog wat. In de mix is toch nog net iets anders dan voorheen. Heel klein beetje hoor. Maar dat ga je vanzelf horen. Er komt een lekkere dance voorbij, dus dat sowieso. Zullen we gewoon beginnen met het laatste stukje. En dat is Her Last Sight, Heart and Mind. Van het album Picture Perfect. Her Last Sight. Hier op Radio 80. Een beetje metalcore. Nou, zometeen. Chaotica en more. Hier op Radio 80.

0: right back.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Yes, yes, het is weer zover. Welkom, welkom, welkom voor het tweede uur van... Ja, Gautica hier op Radio 80. Ik zit eventjes... de stof nog van mijn microfoon af te vegen. Want het is 7 maanden geleden dat ik hier wat heb gedaan. En ja, het is gewoon helemaal stoffig, joh. Niet normaal. Als ik loop te hoesten en proesten, komt het doordat de stofwalm helemaal me tegemoet komt. Maar wat gaan wij doen vandaag? Ja, muziek draaien natuurlijk. Ik heb iets opzienbarends gevonden op het World Wide Web. En ja, en natuurlijk ook een funsplaat. Ja, maar wat voor funsplaat? Ja, dat ga je zo meteen horen natuurlijk hier. Zullen we gewoon beginnen met wat lekkere muziek? Ja? Nou, oké. Okay. Jullie zitten allemaal heftig ja mee te schreeuwen. Ik hoor het wel, maar ja, ik ben wel lichtelijk doof. Maar vooruit, we doen het. We gaan eventjes terug in de tijd. Pet Shop Boys. Oeh, met Heart. Wat toepasselijk eigenlijk, hè? Ja, alsof ik het erop heb uitgezocht.

0: Was een heel iemand, was heel erg attent voor mij. Ja, ik moest nog even, ik was wat vergeten, joh. Ja, het is 7 maanden geleden dat ik het weer heb gedaan. En ik begin natuurlijk al te lullen met allerlei dingen. Maar Sven, je vergeet wat. Ja, ik denk van, wat ben ik nou vergeten, joh? En ik denk van, oh ja, dat was het. Ja, want ja, ik zeg nu, er gebeuren natuurlijk in het programma dingen en er worden dingen gezegd. En ja, daar moeten we wel even voor waarschuwen. Dus bij deze doen we dat alsnog.
1: Dit programma is niet geschikt voor woke personen als je in die categorie zit en bevalt en toch luistert. Dan doe je dat op geheel eigen risico. De programmamakers zijn niet verantwoordelijk voor jouw eventuele eerder opgenomen emotionele en of psychische klachten. Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@fuckioe.nl.
0: En wat was het e-mailadres ook weer? Ja, ik vergeet, ik ben heel slecht in spellen.
1: Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@fuckioe.nl.
0: Ah, oké. Nou, helemaal vooruit gaan we dat doen. Dan gaan we meteen echt vol in de ankers en daarvoor in starten. Als we het toch al hebben gedaan, gaan we het ook doen ook.

Ja, we hebben een funsplaat. We gaan voor een funsplaat. En de funsplaat, ja, dat is een plaat dat eigenlijk zo is ingericht dat het eigenlijk zo schunnig is dat het eigenlijk niet mag of niet kan. Of eigenlijk, ja, ik vind dat het wel moet kunnen. Want ja, ik kom uit een tijdperk waar het heel gewoon normaal was. Tegenwoordig niet meer. Jongens, we zijn allemaal zo fucking woke. Nee, dat gaan we dus, we gaan dat niet doen. Ik heb gekozen voor een funsplaat. En die funsplaat is daadwerkelijk ook echt funzig. Het gaat om 20 vingers, wel 20 vingers. En ze hebben het over een kleine, dikke man. Oh nee, short dick man, sorry. Bijna goed. Ja, mijn lezen is ook niet alles best hoor. Het is wel de clubmix, dus je kan er eventjes helemaal voor gaan. Voor 4 minuten 50.

0: are so,
1: they got funky. But will Tarzan have James? Stay tuned.
0: Ja, je weet het nooit, hè? Ik zag het nummer weer voorbij komen en ik denk van... Oh ja, ik heb vroeger heb ik dat CD-singeltje gekocht. En er zat er een klein stickertje op. Die moest je dan eigenlijk een beetje openkrabben. En dan kon je de jungle ruiken. Ja, echt. Het was niet te geloven, maar dat hadden ze toen. Ja, echt. Joehoe, koek, koek. Nou ja, het was wel natuurlijk lekker zo apart. Daarom is het ook Toybox met Tarzan en Jane hier op Radio 80. Nee, we gaan gewoon meteen door met datgene wat we moeten doen, hè.
2: Opzienbarende berichten van het World Wide Web.
0: Ja, wat hebben we gevonden op het World Wide Web? Nou, ja, je hoort al, het is een beetje een politieachtergrond gebeuren. Dus dat ga je ook voor je kamers krijgen. De politie in Bergen-op-Zoom trekt het boetekleed aan. Omdat ze niet goed hebben opgelet bij een melding. Want een minderjarige jongen is op 14 juli mishandeld. Maar ja, hij meldde het bij de politie. Maar ja, die hadden zoiets van, nou, we gaan niet komen, hè. Want onder bezetting. Terwijl hij mishandeld was door een man op de heining... kwam de politieavond echt niet te plaatsen. Te weinig eenheden. Nou, vervolgens werd er gezegd van, ga maar even naar het politiebureau. Nou, komen ze daar, hè. Weer niet, want er was te weinig politie. Ja, en dan gaat het natuurlijk heel snel viraal als familie het advies geven van... we gaan het op social media doen. En dan komen ze pas in actie. En er is daadwerkelijk toch een identificatie van een 19-jarige verdachte uit Vlissingen gekomen. De politie erkent de fout. Gebruikte die incident als een leermoment. Yeah, right, kom op. Jongens. Ik weet het al, ja, zij kunnen er ook niet altijd wat aan doen. Want de regering die heeft alles kapot bezuinigd. En ja, daar zouden ze wat mee doen. Hè? Even een goed kabinet neerzetten. Maar ja, hè, wat zeg ik? Ik zeg wel wat, maar ja, er zijn genoeg die anders denken dan dat ik doe. Wat past er eigenlijk het mooiste bij? Toch een beetje beuk in de beats. We gaan terug voor George Morrell. Met Morrell's Groove Part 8. En dat heet eigenlijk officieel ook. Officer, where's your brother? Snap je? De broer van de agent mag ook even handen uit de mouwen steken. Ja, meestal gaat de vader op zoon, dus waarom de andere zoon ook niet? Laten we dat hopen dat het gebeurt. Tot zover.
3: Officer, officer, where's your brother?
4: Hello?
3: Officer, where's your brother?
4: Hi, girl.
3: Officer,
5: the kids are gonna talk about this.
3: Where's your brother?
4: Hello?

hem afkappen, jongens. Ja, sorry, sorry. Ja, het is te veel politie gehaald. Ze komen bijna al naar mijn deur kloppen, dus dat gaan we niet doen. Hey, zometeen, hè. We gaan er zo even tussenuit voor een lekkere break. En dan zijn we daarna weer terug met Bond van Doorstarters. En natuurlijk ook een beetje in de mix, maar niet echt in de mix vandaag. Nee, niet echt in de mix, maar wel met mix. Nou ja. Zometeen natuurlijk veel meer. En ja, ik stop eventjes met de laatste plaat in dit gedeelte. Waar mijn grote vriend Tom heel erg blij van kan worden. Want ja, dat is ook gewoon zo een discotheekknijzer. Ja, ik hoop dat als je zit te luisteren naar die zin van... Oh ja, je helemaal waar, Sven. Helemaal waar. Dus ik hoop dat hij het ook zo vindt. Ik vind het van wel. Uit 1989, als ik het goed heb uit mijn hoofdje weet te persen. Het is Te Quiero van Pedro Ramon. Rustig, heel rustig. En dan lekker het gevoel. Heerlijk eventjes ontspanning komen. En zometeen de dansschoentjes aan.

te mueves cuando me gustas. Eres cachonda chica.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Regio Nieuws, sport, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietster is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Heilo. Het ongeval gebeurde in een bocht. Ambulancepersoneel bracht de vrouw naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. Aan de Van Bladerenweg in Bergen is in de nacht van zaterdag op zondag een caravan volledig uitgebrand. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Wel raakten de gevel- en garagedeur beschadigd door de hitte. Tijdens het blussen ontplofte een gasfles. Niemand raakte gewond en de weg was tijdelijk afgesloten. De minderjarige terreurverdachte die deze week in Alkmaar werd aangehouden blijkt uit de Rijp te komen. Burgemeester Anja Schouten onderbrak haar vakantie om fractievoorzitters bij te praten. Volgens de gemeente is er geen concrete dreiging. Een wijkteam gaat in de Rijp in gesprek met bewoners. De drie verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het Openbaar Ministerie eist 5 maanden cel en tbs met dwangverpleging voor de gewapende overval op frietzaak De Vlamink in Alkmaar, gepleegd in mei vorig jaar. Onderzoek toont psychische problemen bij de verdachte aan. Hij zelf wijt zijn gedrag aan drank- en drugsgebruik en hoopt op geen tbs. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Bond van Doorstarters volgt nu een uitzending van de Bond van Doorstarters. Doorstarters.

Ja, dat was de one and only. Ja, dat was de Bond van Doorstarters. Ik heb hem eventjes opgezocht. Dit was in 1986.

16 oktober is hij uitgezonden. Les Adams, de Anthem Attack Megamix. Officieel ook een DMC Oktober mix van 1986. Dus ja, dan ben je er ook een klein beetje weer op de hoogte. Maar, ja, normaal gesproken gaan we helemaal met Grootka in de mix. En dan heeft DJ Shore, die heeft dan, gaat dan lekker staan mixen. Maar ja, vakantieperiode, hè? Ja, dan heb je dat. En hij zit ergens, weet ik veel, een ver oord is hij weer flink aan het mixen. Dus ja, sorry, we moeten het even op een andere manier gaan doen. En ik ben wel eventjes een beetje in de afgelopen maanden eventjes op dingetjes doorlopen, spitten van... Hey, dat zijn eigenlijk best wel geinige nummertjes. Sommige zijn een beetje gereïncarneerd. Zo'n beetje als ik mezelf ook voel. Dus vandaar doen we dat.

Ook nog een beetje in mijn stijl. Beetje richting de rock. Ja, we hebben eigenlijk al... Oh, dat is van, natuurlijk van Nirvana. We hebben al een nummer van Nirvana vandaag gedraaid. Maar niet in Spirit. Nee, nee. Dat was Hardship Box. Voor de attente luisteraar natuurlijk. Maar dit is A Teen Spirit.

Teen Spirit, de extended mix was dat. Ja, heerlijke, lekkere beukende beats. Ik ga er helemaal op los, jongens, jongens, jongens. Is goed voor je hartje. Ja, dan blijf je alles rondom doorpompen natuurlijk. Wat ook een beetje een reïncarnatie is van een oud nummer. Ja, ze zijn natuurlijk ook wel weer in samenhang gegaan. Bebe Rexha is samen met Faithless eventjes een, iets gaan doen. En dat heet dan New Religion. Ja, dan krijg je ook een extended mix natuurlijk hier op Radio Top.

lekkere reïncarnatie. Oh, Tyga en Medusa. You gonna want me. Oh. Ja, want in 2005... ja, was dit eigenlijk ook al een klein hitje van Tyga. En ja, nu is het dan samen met Medusa. Ja, het is echt wel een vette... was toen al lekker. Maar nu nog veel lekkerder, jongens. Echt heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik geniet ervan. Hey, ik heb nog één plaat helemaal klaarstaan. Speciaal voor jullie. En dan gaat bij mij hier ook het lichtje uit. En zometeen heel veel plezier met Nieuws Boulevard. En natuurlijk ook Take It Easy hier op Radio 80. En ja, als ik zei, ik ga er tussenuit met één plaat. En dat is Jesse, Jack Style en John met Turn the Lights Off. De Herod Remix. Moet hij wel gestart natuurlijk, hè? Soms. Ja, de lichtjes moeten uitgaan. Ik zeg dan de volgende keer, dan zijn we 100% retour. Natuurlijk hier op Radio 8080.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert.

verwacht hier een heel groot koor. Ik dacht namelijk net dat er 200 man stonden. Pech over de gekgade staan hier gewoon makkelijk 5000 man. Dus dat moet veel groter klinken dan. Dat gaan we even proberen. Let op, voor de mensen die niet kennen, het zijn maar twee zinnen. Ik wil ze eventjes voor. Komt-ie aan. Daar doen we.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietster is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Heilo. Het ongeval gebeurde in een bocht. Ambulancepersoneel bracht de vrouw naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. De noodopvang voor asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Heilo verloopt rustig. Sinds begin juli verblijven er ongeveer 60 mannelijke asielzoekers. Volgens de gemeente hebben zich geen incidenten voorgedaan. Buurtbewoners die zich vooraf zorgen maakten omschrijven de sfeer nu als rustig en de bewoners als vriendelijk. De opvang sluit op 16 augustus. Een man op een scootmobiel is vrijdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Akersloot. Hij werd aangereden door een automobilist en naar het ziekenhuis in Beverwijk gebracht. De Geesterweg was tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. GGD Hollands Noorden heeft 2025 afgesloten met een tekort van bijna 1,5 ton. Dat kon worden gedekt uit algemene reserves. De gezondheidsdienst kampt met stijgende loonkosten en vindt niet alle vacatures ingevuld. Waren alle vacatures wel vervuld, dan waren de salariskosten volgens de GGD hoger uitgevallen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is het...

0: Well, all right. Thank you very much indeed.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Wannick Sampers met het NOS Journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

If I could just hold you.

If I could just hold you.